Jesus als den Apostel en hoge priester en betracht nemen. De Hebräer brief lezen en jandag zullen er oge op dem Herr Jesus zaten. Wils Gott houd aan als den Apostel, dem Heiland en hoge priester no aangeschekt. Mensch en deze tijd moeten ook aan dem Herr Jesus leven, wann ze voor ihre Seele ruw vingen willen. Nu de 14e Farge. Wils wie nu een grote hoge priester ha, die durch die Himmelsche Gune is, Jesus Gott zien sehen, wel wie dan ans Bekenntnis vasthouden. Wie moet er verstaan wat een priester deed? Een priester in een heide Religion wordt die mensen eigentlich van Gott weichholen. De Herr Jesus heeft alles gedaan wat Gott van hem verlangt. Also brug wie vandaag niet een priester van mank mensen ha, die vor ons ver Gott kämt. Dort wie ober wat de priester in Israel deed. Die mensen brachten ihre Opfer nur dat Zelt oder den Tempel, en dan wurde sie ihre Hänge op dat Tier leihen en ihre Sünde bekennen. Dan wurde dat Tier geschlacht worden, en dat Blut ward in der Reichte steht uitgegoten, buiten dort wat de Priester nehmen soll, en door met im Zelt oder Tempel in den Gunnen en gewisse Dinge door met bespritzen. Dordurch wird Gott die mensen ihre Sünde bedeiken. Dat nächste Mal, wann sie Sünde deden, dan moesten ze dat zelf je vader doen. Doordurch deden ze aan de toekomst kicken, wann Gott de zinde schließlich ganz wegnemen wordt. Dit passiert als Jesus Christus nur deze eerd kwam. Hij wordt voor alle zinde betolen, en wordt voor alle zinde gestorven, en dat heeft hij ook gedaan. Dat bloed van tieren kon niemals de zinde wegnemen. Dat weer bloos een bewijs dat de mensen Gott die leefde, dat hij in zijn tijd de zonde wegnemen wordt. Zo'n rader is de Heer Jezus. Hij heeft zijn eigen bloed uitgegoten en heeft dat naar hemel genomen als een teken dat de zonde alle betoeld is. Dat brengt hij bloos eenmaal doen. En niet zo als de priester dat dag voor dag jaren onder eng doen moest. De 14e vers zegt dat Jezus als hoge priester is, en is derg de hemelse gone. Dat redt van de werkelijkheid dat Jezus opgestone is, en is ware terug naar de vader gone. Gott is ganz tevreden met de arbeid die Jezus gedone heeft, en daarin ligt onze hoopning, wanneer we hem als heiland aangenomen hebben. Als de Heer Jezus op deze eerd weer hij niet een priester, ook niet een hoge priester. Dat kan hij niet zijn, wils hij niet van Levi zijn stam weer. Bloß zonen die van Levi zijn stam waren, kunnen priester zijn. Jezus weer van dat Judas stam, nu dat vlees nu. Als Jezus op deze eerd weer hij een profeet, God zijn diener. Hij starf als ons rader, en als hij terug naar de vader ging, neemt hij zijn hoge priester arbeid op. Dat is waar hij nu voor ons beter deed. Daar wordt een tijd komen, wanneer hij als de koning terugkomen wordt naar deze eerd. Hij is de profeet, de rader, de hoge priester en de koning. De priester stond tussen de mensen en God. En dat is wat Christus voor ons nu deed. Ons veelt alle help en de Heer Jezus kon ons zo'n help geven. Hij starf voor ons, zodat hij ons leven geven kon en hij leeft nu in hemel, zodat we eeuwig om leven blijven kennen. In Johannes 14, 19 zegt Jezus te zijn jinger nog een kleine tijd, en dan wordt die welt mij niet meer zijn. Ober je zijn naar mij, en wils ik leef, word je ook leven. De Heer Jezus stond van dood op, en leeft eeuwiglich, en doorwein word we ook eeuwig leven. In Rijmer 5, de 10e vers, staat het geschreven, wann we dich zien, zien dood, met God verzeend weren als we nog fijn weren, hoeveel meer nu dat we verzeend zijn, waar we geraad worden, derg zijn leven. Dit is een grote troost voor ons. Derg Christus zijn dood zijn we geraad geworden. We hebben dat eeuwig leven, wils we aan hem geleefd hebben. Wils hij immer om leven blijft, waar we ook derg zijn leven en de eeuwigheid geraad worden. We hebben dat eeuwig leven nu, en dat wat zo op Emma blijven, wils de Heer Jezus leeft eeuwiglich. En des Hebräerbrief is door een vers, en dat zevende kapitel dat hier ook bij past.

de 25. Vers. Daarom kan hij den ganzend gorade, de derich arm no Gott komme, zentemol hij een eeuwigheid leeft, van aan te beden. Dit is Jezus, Gott zijn zin, de van ons beden deed. Hij is van ons gestorven, en durch den Glauben sind wir gerat geworden. Wis hij een eeuwigheid leeft, kennen zonen die arm ongenomen ha, ook eeuwiglich met arm leven. O mijn vriend, is hij dien heiland? Dat laatste poort van den 14. Vers en dat vierde kapitel in Hebräer zegt wel wie dan ons bekentnis vasthouden. Dit zegt niet dat we onze radung zullen vasthouden, wie zullen ons bekentnis vasthouden. Hier redt de schrijver niet van onze radung durch den Glauben, aber van ons Zeugnis, ons Bekenntnis hier op Eerd. Dit heeft met ons leven te doen, wo wir voor dem Herr Jesus leven. Wie moet er daaraan vasthouden dat ons leven voor Christus talen wordt? Dat meint dat we niet zo leven worden als we willen, aber zo als God dat je felt. Hij starf, zodat we kunnen geraad worden. Hij leeft eeuwiglich, zodat hij ons en de radung houden kan. Hij beet voor ons, zodat we voor ons zeggen kennen en heilig leven kennen. We kennen in onszelf niet zo leven als we zullen. We kennen in onszelf niet dat christelijk het leven voor zich brengen. In Galater 2, de 20e vers, staat het geschreven, ik zie met Christus gekruisigd. Nu leef ik niet meer, aber Christus leeft in mij. En dat leven dat ik nu in vlees leef, leef ik in geloven en God zien zijn, die mij geleefd heeft en heeft zichzelf voor mij aangegeven. We leven dan als Christen, niet door onze kracht en wijsheid, aber im Glauben an dem Herr Jesus. Wenn du in Christ bist, dann will der Herr Jesus in die und durch die leben. Er will sich selbst durch uns uitdrücken, aber wie man ihm die Freiheit dort zu geben. Nun der 15. Vers. Dann wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden kann mit unseren Schwachheiten, sondern mal er in allem Krieg so erst versagt worden, als wir sind, aber ohne Sinn. Der hohe Priester, der manch Menschen dient, muss für sich selbst auch einen Sinn abverbringen. Er hat Mitleid mit den Menschen, weil er hat auch gesündigt. Das Vers vertelt uns, dass Jesus als uns hohe Priester auch mit uns Mitleid hat. Wo kann das sein, wenn er niemals gesündigt hat? Ich glaube, er kann das besser weiter als wir kennen. Des Vers sagt, dass Jesus wird kriegt so versagt, als wir sind. Und dann lesen wir das in Johannes 14, 29 bis 31. Und ich habe ihn dort nun gesagt, ehe dort passiert, dass ihr leben wurde, wann dort passiert. Ich war nicht mehr viel mit ihm reden, denn die Welt hat erkämpft und hat nichts an mich. Aber dort die Welt weten möcht, dass ich den Vater leif habe, en zo als mijn vader mij bevolen heeft, zo doe ik. Stoot op, wel wie weer gaan. Wanneer we dit toepringen met wat we aan Matthäus, Marcus en Lucas van Jezus in de verzekering en de wildernis van de dievel lezen, dan kunnen we zien hoe Jezus hun ervoren deed, dat we ervoren. Wanneer we een verzekering aan komen, dan is er een grote druk op ons gelegd. Daar is ergens, wils we een zinde natuur haar, een grote mogelijkheid dat we aangeven worden tot de verzekering. Dat is bij ons een zwakheid. Ik wil een bijspel geven dat hoffentlich helpen wordt dit te verstaan. Wanneer we een chasse hebben en ook een steinen wand hebben, en ik met mijn voet de bed slonen word, wat wordt de uitval zijn? De steinen wand wordt mijn voet waarder stonen, maar dat chasse wordt niet. We zijn zoals dat chasse. We hebben in onze natuur een neiging in te geven. Dat is waarom we niet weten kennen hoe slecht en groot de verzekering werkelijk is. Maar de Heer weet hoe groot de verzekering is, wils hij weet waar dat hij leiden kan. Hij is zoals de stenen wand. Wanneer ik mijn voet tegen de stenen wand slonen word, word ik een gebrokene hand hebben en de stenen wand wordt mij uitlachen. De verzekering wordt aan Jezus Christus gebroken, en daarom kunnen we derich aan den gewenst hebben. De Heer Jezus kan zien hoeveel schade
de zind en de welt je doen houdt en hoeveel schade dat een mensje aanreden kan. Hij kan de grote gewicht van de zind zijn dat wij niet zijn kunnen, of de weten kennen. Hij neemt dat alles op zichzelf, hij veelt de gewicht op zijn hart, hij weer de heilige God en woont als een mens op deze eerd. Hij had niemals iemand wat aanrecht gedaan, had niemals een andere gedanke gehad, doch wordt de wicht van alle mensen er zinde, jo de ganze welt er, op hem gelacht. Hij weer niet schuldig, voor ene zin, doch neemt hij de schuld van de welt op zichzelf, en sterf voor de schuld, zodat hij dat alles betalen kan. Hij brukt niet dol van de wicht van de zin, hij droeg dat den ganze weg naar dat Kriets. Dat weer diene zinde, en dat weer mine zinde, die hij noemt Kriets drogen deed. En weet je waarom hij dat deed? Nou, hij had die in mijn lijf. Hast u hem daarvoor gedankt? Hast u hem als den heiland aangenomen? De Heer Jezus is kruidsel verzocht worden als wie zijn. Daar is niets in ons leven dat ons plocht, dat hij niet kent. Want wie durch die verzekering gonen, dan weet hij wie ons dat jeet, hij versteht dat. Want wie hard geworden, dan wordt hij ons rood geven, zodat wie van hem help kreeg kennen. Daar wie geen zin in hem, Heer Jezus, werkelijk, hij kan niet zinden. In Johannes 8, 45, wat 47 staat dit geschreven. Aber wils ik de waarheid red, je leef je mij niet. Wer van jullie kan mij een zin verschmieten? En wanneer ik de waarheid red, waarom je leef je mij niet? Wer van God is, heert ook God zijn weerd. Aber daarom heer je mij niet, wils je niet van God zijn. Hij houdt geen zin, doch verstaat hij ganz hoe ons dat jeet, dan hij is verzacht worden en alle dingen waar ons verzacht wordt. Dit wordt ons een eerste Korinther 10, 13 klooien maakt. Daar is nog geen verzekering eveneens gekomen, buiten zond wat allemaal met bekend is. Aber God is true, en wordt niet toelaten dat die zullen am later verzacht worden, als je verdragen kennen, en wordt met de verzekering een weich maken, zodat je door ruit worden komen kennen, zodat je dat verdragen kennen. O, mijn vriend, dat is een grote troost. Dat is niet een zin, wanneer ons verzacht wordt. Aber dat is zin, wanneer we ons tot de verzekering gaan geven. Wanneer de verzekering kent, dan moeten we ons tot God gaan geven, zodat hij ons den weg wijzen kan, hoe we daarvan uitkomen kunnen.

De tietjen zuschwend förbi en wärtlich, en po do kom al en breif treit. En nicht bloß en breif, do sogar jelt lag für ne vorkort für Laura en de ältere schreife wie freie ans seia, brein dat mädchen no ans met. Et verjenje de twei weet, dat Laura t krankenhuis wie, nu doft ze morgen huis. Wilhelm wie al ganz abgericht. Tante Luise neid verloren, poschmak het leider, en vleid dokter Eulet leider tjes nog schmak en was ze uit. En nu jent het num krankenhuis. Zij moest ne huis komen. Als Wilhelm hem oor op een drastje zout, jent onkel Richard zelfs neen. Als er treed kom, wat zag Wilhelm? Laura za. Ganz anders uit zei wie nu zo'n schmakje wasche, de hoor weer je tjamt, en nu schmakke wat de eis weer in de hoor, en dit leidertjes weer ganz rein. Hij freit zich, en Lore freit zich ook. Als een onkel Richard naar huis kwam, daar tante Luise den desch, en had zo een schöne koek gebakt, en dan vertaalde ze Lore, wat op haar alles thuis hemt. En dat zij in twee doa kan nu met Wilhelm metvoren. Wat ihre ogen straalde in de Müller? Haft hij dit erlaubt? Jojo, wen aanmocht dit zijn zorgje, zei onkel Richard. Et hebben mijn beste geld gegeeft en et wok voor am zorgje. Et ziet voor am ne oorbet steht, de Müller moet toch zijn leven ook ändere. Laure wie Ewald Lettlich.

The clock is Tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Yivian Mon. Yivian Mon, ye burn and it's lean a dart. He was up and an under it's lean a dart. But he dart is your old gear, shoved he also in halt or better. Dan, for 3 years, we have in reason prija. He has niemals feel what we does be in 200 million common from door who he ye burn beer, and door who he hand wank and deed, yinke mess them at the foot. I have nienisch in hue het om en je nomen van geherrschaft, haf nisch in buik geschreven, haf zich nisch befried, nisch veel land en hieza top je kocht, has nisch ne hue schulder is je gewoon van menschen, en haf zich nienisch ne hue steed je merkt en is zeer grote stolt. Oba hier wie een man. Hier wie een man. Hij had nisch groos wat je on zich zelst, en hij had nus met deze welt te doen, bieter de goddess orbit, te wat hij je schekt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan je een aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verliefd dat hij hem jemals gechant had, een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz aschuldig wordt hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreter. Zo goor wil ze dan nog hank toen storven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt aan deze welt, zijn Evarok, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliekt van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het kennen dat gewoon is gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan toop gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat hun macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle toop, han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eed, als dit ene leven, hier wie een man. Jezus chaim no hierden, wordt je boeren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan jink hij ons een stich voorop, wat wie kennen hij eraan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wilst dat kovie niet betonen. Dan starf hij en stond waar hij op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

0: The clock is 12.
1: Ek se Hilda Friesen en dat brood van ons leven van deel is uit eerste kenniks 10-7 wat het zegt. Ober ek je leven dat niet wat ze mij zeden, wat ek dat zelfs te zijn in Tirich. En ek moet zeggen, mij wie niet je moel de half gezegd. Du bist nog wijzer en leefst nog grootsoortje als mij gezegd wordt. In onze wereld wordt veel van Jezus gereed. Er zijn die hem loven en zeggen dat hij de heiland is. Zij zeggen dat zij derg arm de vergevenis van ihre zinden hebben en dat hij weer leven hebben. Ze zeggen weer dat zijn je nood aan alle dag begeleiden deed en dat hij aan derg al ihre schwore en gefährliche omstanden leiden en drehen deed. De Heilige Geest leidt aan derg alles wat ze im leven bejenen. Dat zien ze, ze kunnen hem niet nu geloven en prijzen. Ze zingen en zeggen dat de Heer zijn genoeg dichter beschreven heeft en niet beter zijn kan. Dan zijn er ook anderen. Die zeggen al dat je reed van Jezus bloos een aanbeeldnis is en zal leven bloos gelijk genaamd worden. Ze zeggen dat zijn aschelde en eenveldje mensen die aan Jezus leven. Ze zijn China de eerend weer as, wat zo'n geloven. Nog andere zijn, ze wouden niet zo wit gaan als zijn dat zo'n mensen heichler zijn, aber dat ze dat verschoot aan zijn dat mensen zich dat zo druk met ihre religion merken en schien ze aan zes nus denken. Ze zijn ze hebben verhoopt geen schein gaan in leven. Hoe ween is dat, dat mensen zo'n verschiedene gedanken even aan zijn haren en zijn nulvalje hebben? Van woer nemen zonen die jen den haren reden ihre Gedanken? Wo is dat, dat ze zo weinig respect voor Jezus zijn nulvalje hebben? Hans zij de Entscheidung gemerkt, Jezus zijn nulvalje te zijn en voelen zich ongeschmerd? Nee, ze horen bloos nog wat anderen je reed brengen. Ze hören wat anderen zijn en als een papegaai reden dat bloos nog. Is zo'n reed verhoopt geldig? Bloos zonen die ervaring hebben, Jezus zijn nulvalje zijn, kunnen werkelijk oprechtig zijn wat het meint Jezus zijn nulvalje zijn. Mooi wat de kennen van Zabe deed. Als er gezegd wordt, waar ik en wij zalmo wie er zo dat zou zijn, zijn het niet meilig. Aber dan wie ook zijn een lange reis, om voor zichzelf zijn als zalmo werkelijk zo wie als ze zeden. Nu kunnen ze zeggen, ik leef dat niet wat ze mij zeden, wat ik dat zelfs te zijn in kreeg. En ik moet zeggen, mij weer niet eenmaal de half gezegd. Dat is ook wat du moet doen, want du werkelijk zijn en wist wer Jezus is en wat het meint aan hem geloven aannemen. Du moet dan persoonlijk kennen leren. Als du aan persoonlijk kennen deest, kost du even aan niet recht oordeel geven. Wo kost du aan kennen leren? Erstens, met de Bibel lezen. De Bibel zegt van Jezus. Veel mensen kennen Jezus niet, wil ze niet de Bibel lezen. Tweedens, durch het gebed. Wer immer zijn woord oprechtig voor hem opgemerkt heeft, heeft ook gevonden dat hij gebeden antwoorden deed. Derdens, du kost der Gemeinschap met andere Christen Jezus beter kennen leren. Wann du Jezus nog niet kennen deest, dan neem zijn Radung aan, zodat du am persönlich kennenlernen kannst.

dat zien zien, wel wie dan ans bechantnis vasthoule. Wie moet verstaan wat een priester deed? Een priester en een hele religion wird die mensen eindelijk van God weichhoule. De Heer Jezus heeft alles gedaan wat God van hem verlangt. Also brug wie vandaag niet een priester van mank mensen ha, die voor ons ver God kämt. Dort wie ober wat de priester in Israel deed. Die mensen brachten ihre Opfer nur dat Zelt oder den Tempel, en dan wurde sie ihre Hänge op dat Tier leihen en ihre Sünde bekennen. Dan wurde dat Tier geschlacht worden, en dat Blut ward in der Reichte steht uitgegoten, bitte dort, wat de Priester nehmen soll, en damit im Zelt oder Tempel in Engone en gewisse Dinge, damit bespritzen. Dadurch wird Gott die Menschen ihre Sünde bedecken. Dat nächste Mal, wann sie Sünde deden, dan moesten ze datzelfde water doen. Doordat deden ze aan de toekomst kijken, wanneer God de zinde schließlich ganz wegnemen wordt. Dit passiert als Jezus Christus naar deze eerd kwam. Hij wordt voor alle zinden betalen en wordt voor alle zinden sterven, en dat heeft hij ook gedaan. Dat bloed van tieren kan niemals de zinde wegnemen. Dat weer bloos een bewijs dat de mensen God leefde, dat hij en zijn tijd de zind wegnemen wordt. Zo'n rader is de Heer Jezus. Hij heeft zijn eigen bloed uitgegoten en heeft dat naar hemel genomen als een teken dat de zind alle betold is. Dat brengt hij bloos eenmaal doen. En niet zo als de priester dat dag voor dag jaren ohne eng doen moest. De 14e vers zegt dat Jezus ans hoge priester is, en is derg de hemels gegonen. Dat redt van de werkelijkheid dat Jezus opgestonen is, en is ware terug naar de vader gegonen. God is ganz tevreden met de arbeid die Jezus gedonen heeft, en daarin ligt onze hoopning, wanneer we hem als heiland aangenomen hebben. Als de Heer Jezus op deze eerd weer hij niet een priester, ook niet een hoge priester. Dat kan hij niet zijn, wil hij niet van Levi zijn stam weer. Bloß zonen die van Levi zijn stam weer, kunnen priester zijn. Jezus weer van dat Judastam, nu dat vlees nu. Als Jezus op deze eerd weer hij een profeet, God zijn diener. Hij starf als ons rader, en als hij terug naar de vader ging, neemt hij zijn hoge priester arbeid op. Dat is waar hij nu voor ons beter deed. Daar wordt een tijd komen, wanneer hij als de koning terugkomen wordt naar deze eerd. Hij is de profeet, de rader, de hoge priester en de koning. De priester stond tussen de mensen en God. En dat is wat Christus voor ons nu deed. Ons vult alle help, en de Heer Jezus kon ons zo'n help geven. Hij starf voor ons, zodat hij ons leven geven kon, en hij leeft nu in hemel, zodat we eeuwig om leven blijven kennen. In Johannes 14, 19, zegt Jezus te zijn jinger, nog een kleine tijd, en dan wordt de wereld mij niet meer zijn. Aber je zijn mij, en wils ik leef, word je ook leven. De Heer Jezus stond van dood op, en leeft eeuwiglich, en doorwein word we ook eeuwig leven. In Rijmer 5, de 10e vers, staat het geschreven, wanneer we dich zien, zien dood, met God verzeind werden als we nog vriend werden, hoeveel meer nu dat we verzeind zijn, waar we geraad worden, derg zien leven. Dit is een grote troost voor ons. Derg Christus zijn dood zijn we geraad geworden, wie haar, dat eeuwig leven wils we aan hem geleefd hebben. Wils hij immer om leven blijft, waar we ook derg zien leven en de eeuwigheid geraad worden. Wie haar dat eeuwig leven nu, en dat wat zo op Emma blijven, wils de Heer Jezus leeft eeuwiglich. En des Hebreeën brief, Esther en vers, en dat zevende kapitel dat hier ook bij past, de 25e vers. Daarom kan hij den ganzen gerade, die derg arm naar God komen, zentemal hij in eeuwigheid leeft, van aan te beden. Dit is Jezus, God zijn zin, die voor ons beden deed. Hij is voor ons gestorven, en durch den Glauben sind wir geraad geworden. Wils hij in Ewigkeit leeft, kennen zonen die arm angenomen haar, ook ewiglich met arm leven. O mijn vriend, is hij dien heil?

Want. Dat laatste poort van den 14e vers en dat vierde kapitel in Hebräer zegt, wel wie dan ons bekentnis vasthouden. Dit zegt niet dat we onze redding zullen vasthouden. We zullen ons bekentnis vasthouden. Hier redt de schrijver niet van onze redding door den geloven, maar van ons zeugnis, ons bekentnis hier op de aarde. Dit heeft met ons leven te doen, hoe we voor de Heer Jezus leven. We moeten daaraan vasthouden dat ons leven voor Christus talen wordt. Dat meent dat we niet zo leven worden als we willen, maar zo als God dat je veld. Hij starf, zodat we kunnen geraad worden. Hij leeft eeuwiglich, zodat hij ons en de raadung houden kan. Hij beet voor ons, zodat we voor ons zeggen kennen, een heilig leven kennen. We kennen in ons zelfs niet zo leven als we zullen. We kennen in ons zelfs niet dat christelijk het leven voor zich brengen. In Galater 2, de 20e vers, staat het geschreven, ik zie met Christus gekruisigd. Nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat leven dat ik nu in vlees leef, leef ik in geloven en God zien zijn, die mij geleefd heeft en heeft zichzelf voor mij handgegeven. We leven dan als Christen, niet door onze kracht en wijsheid, maar in geloven en dem Heer Jezus. Wanneer u een Christ bent, dan wil de Heer Jezus in die en door die leven. Hij wil zichzelf door ons uittrekken, maar we moeten hem de vrijheid door te geven. Nu de 15e vers. Dan we hebben niet een hoge priester, die niet metlieden kan met onze zwakheden, zentemal hij in allem krijgt zo als verzocht worden, als wie zijn, aber ohne Sünd. De hoge priester, die mag mensen deend, muss voor zichzelf ook een Sünd abverbringen. Hij had metlied met die mensen, wils hij had ook gezindigd. Des vers vertelt ons, dat Jezus als ons hoge priester ook met ons metlied heeft. Hoe kan dat zijn, wanneer hij niemals gezindigd heeft? Ik geloof hij kan dat beter weten als wie kennen. Des vers zegt dat Jezus wordt krijgt zo verzacht als wie zijn. En dan lezen we dit in Johannes 14, 29, 31. En ik heb jullie tot nu gezegd, eer dat passiert, dat je leven worden, wanneer dat passiert. Ik wou niet meer veel met jullie reden, dan de weltharscher kent en heeft niets aan mij. Ober dat de welt weten mocht dat ik den Vader lief heb, en zoals mijn Vader mij bevolen heeft, zo doe ik. Stoot op, wel wie wieder gonen. Wanneer we dit toepringen met wat we aan Matthäus, Marcus en Lucas van Jezus in de verzekering en de wildnis van de dievel lezen, dan kan we zien hoe Jezus hun ervoren deed, dat we ervoren. Wanneer we een verzekering aan komen, dan is door een grote druk op ons gelegd. Door als ernst, wils we een zende natuur hebben, een grote mogelijkheid dat we aangeven worden tot de verzekering. Dat is bij ons een zwakheid. Ik wil een bijspel geven dat hoffentlich helpen wordt dit te verstaan. Wanneer we een chasse hebben en ook een steenen wand hebben, en ik met mijn voet de bed slonen word, wat wordt de uitval zijn? De steenen wand wordt mijn voet waarder stonen, maar dat chasse wordt niet. We zijn zo als dat chasse. We hebben in onze natuur een neiging in te geven. Dat is waarom we niet weten kennen hoe slecht en groot de verzekering werkelijk is. Maar de Heer weet hoe groot de verzekering is, wils hij weet hoe dat hij leiden kan. Hij is zo als de stenen wand. Wanneer ik mijn voet tegen de stenen wand slonen word, word ik een gebroken hand hebben, en de stenen wand wordt mij uitlachen. De verzekering wordt aan Jezus Christus gebroken, en daarwege zijn we derg aan die je gewenst hebben. De Heer Jezus kan zien hoeveel schade de zind en de wereld je donen houdt en hoeveel schade dat een mens aanreden kan. Hij kan de grote gewicht van de zind zien dat we niet zien kunnen, of de weten kennen. Hij neemt dat alles op zichzelf, hij veelt de gewicht op zijn hart, hij weer de heilige God en woont als een mens op deze aarde. Hij had niemals ergens wat aanrecht gedaan, had niemals een aanreine gedanke gehad, doch wordt de wicht van alle mensen er het zinde
jo die ganze Welt irre, ab am geleicht. He wir nicht schuldig für eine Sinn, doch nehm he die Schuld von der Welt ab sich selbst und starf für die Schuld, so dat he dat alles betonen kann. He brückt nicht doll von der Wicht von der Sinn, he drückt dort den ganzen Weichen oder Tritz. Dort wäre deine Sünde und dort wäre meine Sünde, die he num Tritz drogen deed. Und weißt du, warum he dort deed? Na, he hat die in mir leif. Hast du am dafür gedankt? Hast du am aus den Heiland angenommen? Der Herr Jesus ist kreizel versagt worden, als wir sind. Du hast nichts und ans Leben dort ansplocht, dort he nicht chant. Wann wir durch die Versicherung gehen, dann weit he wo ans dort jät, he versteht dort. Wann wir harche worden, dann wird he ans Rot geben, so dort wie von am help trier channe. Da wir keine Sünde an dem Herr Jesus, wirklich, he können nicht sündigen. In Johannes 8, 45, wird 47 steht dit geschrieben. Aber wills ich die Wahrheit red, lebe ich mich nicht. Wer von jün kann mir eine Sinn verschmieden? Und wann ich die Wahrheit red, warum lebe ich mich nicht? Wer von Gott ist, hört auch Gott seine Wird. Aber darum hör ich mich nicht, willst ich nicht von Gott sind. He hat keine Sinn, doch versteht he ganz zu anstatt jed, dann he es versagt worden, in alle Dinge, wo ans versagt wird, dit wird ans in erste Korinther 10, 13 kloje macht. Da es noch keine Versicherung eben gekommen, bitte sind, was alle Mann mit bekannt ist. Aber Gott ist true, und wird nicht zulassen, dass die sollen am Jeratre versagt worden, als sie verdrogen kennen, und wird mit der Versicherung ein Weich machen, so dass sie da rüt worden kommen kennen, so dass sie das verdrogen kennen. Oh, meine Freund, dort ist eine große Trost. Dort ist nicht ein Sinn, wann uns versagt wird, aber dort ist Sinn, wann wir uns zu der Versicherung angeben. Wann die Versicherung kennt, dann macht wir uns zu Gott angeben, so dass er uns den Weg wiesen kann, wo wir davon rückkommen können.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachwisatum Fredmat Gott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubron Potjasch.

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder moet spreken.
2: Hallo mamas. Welkom hier vandaag bij ons Mom to Mom programma. Ik vreem me dat je aangeschult hebt. Hier is Suzy met je. En ik hoop dat we hier alle top kan een gescheine gezegende tijd hebben. Heb je al mooi voor ons wat je bent en gaat nog wat je vraagt? En dat je bed is niet beantwoord worden? Daarvan handelt zich ons programma vandaan. Dit is een weitere artikel uit dat boek dat je bed wat alles veranderen deed. De schrijver nennt je vele leeuwen op voor het unbedingt wichtig en nodig is dat we God aanbeden doen. Vele week reden we van twijfel. Waarom dat nodig is God loven en onderbeden wanneer we ook twijfel hebben, en van deren handelt zich dort aan van onze gebeden niet erheerd worden. We horen aan ze eerst een leid aan, en dan gaan we hier weer in deze artikel naar.

Det tidsjen zøsvendt forbi en vertlig, en på da kom al en breiv tredt. En ikk blaus en breiv, da zoga gjeld lag, fynne fåkot, filora, en de eldre schreife vi frejo ans zøya, brendet medstjene ans med. Et forjenje det vei vet, dot lorent krankenhus vi, nu dovtse, marjene hus. Wilhelm wiel ganz abgericht. Tante Luise neid verloren, poschmaket leider, en vielleicht Dr. Eulich leider tis noch schmack en wasch se uit. En nu jentjet num krankenhuis. Zij moest ne huis komen. Als Wilhelm em oe op een drastje zout, jent onkel Richard zelfs nen. Als er treed kom, wat zag Wilhelm? Lore sa, Ganz anders uit zei wie nu zo'n schmakje wasche, de hoor weer je tjamt, en nu schmakke witte eis weer in de hoor, en dit leidertjes weer gans rein. Hij freit zich, en Lore freit zich ook. Als een onkel Richard naar huis komen, daar tante Louise den desch, en had zo een schöne koekje bakt, en dan vertaalte ze Lore, wat op haar alles thuis hemt. En dat zij in 2 dagen kan nu met Wilhelm metvoren. Wat ihre ogen straalde in de Müller. Heeft hij dit erlaubt? Jo, jo, wie een aanmoog dit zijn zorgen, zei onkel Richard. Ik heb hem een beste geld gegeven en ik wog voor hem zorgen. Ik zie voor hem de arbeid steht, de Müller moet toch zijn leven ook ändern. Laure wie Ewald Lettlich.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Een schönen Gruß, Leiva Hira, en welkom hier te deze halve stund met een gouden Norecht op Plotitsch. Ik zie Adolf Ernst. Voor zeer veel jaren kwam iemand op een idee als hij zag hoe dat ook een devote dat eitsel van de Kastralhof. Hij stelde vast dat er een kracht entstond, want dat woede heet wordt. En zo kwam dat dan langzaam daartoe dat man deze kracht aanvangt te brokken om allerhand machine te bouwen. Nu heeft dit weer met de kracht van Helen juist verlicht. Wie zou een dampmachine wordt de heet damp in een koma geleid. Daar bereidt de damp zich uit en maakt een stootje druk. En zo schift de druk dan een kalbe wieder en de kalbe beweegt een aas, wat dan ook andere in beweging brengt. Wenn der Heilige Geist bei der Bekehrung in ons Leben entkommt, will er sich auch in unserem ganzen Leben ausbreiten. Dort hat er nicht ganz von allein. Wie muss er ihm dort einladen in Raum geben? Wie bringen wir von unserem alten Leben allerhand schlechte Gewohnheiten mit? Und die wurden dann vom Heiligen Geist verdrängt, wenn wir ihm in alle Arten von unserem Leben einladen. Dann hat dort eine Kraft, die sich wisst, am Gott zu gehorchen. Und Eva diese Kraft, was Victor so was sie von da rede. Verheben nur das Leid, haar Eid kommt nur die.